Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden

0: IT'er binnen je bedrijf, maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.

0: voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
3: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
4: Lekker, nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met 3 O's.
6: Purple Disco.
7: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.

0: Thanks for tuning into the Vonic Sessions. Have a wonderful time. Till next time, yours, Paul van Dijk.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Hij fotografeerde de grootste popsterren.

0: ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: What's up, everyone? This is Fede Legrand. Check out my show Dark Light Sessions every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
3: Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
4: Hot Dance Radio.
5: You're listening to the Anjuna Deep Edition.
6: Hello and welcome to the Anjuna Deep Edition, this week's big one. Gabriel and Dresden are joining us for the very first time. They're on the show ahead of the release of Velour, their gorgeous new collab with Lake Await. These two are genuine pioneers of trance progressive, and the guys behind As the Rush Comes, Beautiful Things, and Tracking Treasure Down. In fact, they've racked up more than 20 Billboard Dance Chart number ones on top of a Grammy nomination. Just true icons. All right, here we go.

0: je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
7: Hot Dance Radio app.
6: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

0: Days Like Nights, Facebook, Instagram, and SoundCloud. Days Like Nights.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Lekker, nieuwe auto?
3: Ja, via move.nl met 3 O's.
2: Wat regelen ze dan?
3: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. MOOOVE.nl.
3: Met 3 O's.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: Hey, Barry Brandt hier. Barry in de middag. Iedere werkdag rijd ik met je mee naar huis tussen 3 en 6. Ja, en ik rijd alleen mee naar huis. Hè. Ik kom niet bij je thuis schoonmaken, dat niet. Hè. Met een glimlach door je middag, richting het eind van je werkdag. Of misschien wel het begin van je werkdag. Barry in de middag, 3 tot 6, maandag tot vrijdag. Hot Dance Radio.
8: Turn up the heat, turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
9: Hot Dance Radio.
10: Join us on a journey from the beach to the dance floor. Chicane presents Sunsets.

melodic, euphoric, beautiful, blissful.

out there.

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Tuesdays on ATS Radio are strictly

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
6: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: What's up, everyone? This is Fede Legrand. Check out my show Dark Light Sessions every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
6: Turn up the heat.

0: plaat heeft, dan is het deze man. Ja. Martin Garrix natuurlijk. Hij is druk bezig met de voorbereidingen van zijn Amerikaanse tour. No Sleep op Hobbins Radio. Hoe was het met jouw slaap vannacht? Je bent in ieder geval lekker wakker geworden met Dreamscape van Jeroen van Inkel. Dat lukt altijd wel. Ik ga de komende 3 uur zorgen voor de rest van de ochtend. En je langzaam op weg naar de middag brengen. Ik ben zelf 2 weken op vakantie geweest. Mijn reset heb ik wel gehad in Zweden. Wat een prachtig land is dat, zeg. Meer dan 267.000 eilanden. En meer dan de helft bestaat uit bos. Ja, dat heb ik gemerkt onderweg natuurlijk. Een grote artiesten heeft Zweden voortgebracht, hoor. Tjonge, jonge, ABBA, Swedish House Mafia. En natuurlijk ook Avicii. Ik ben daar in Stockholm in het Avicii Experience geweest. Daar zie je binnenkort op de socials nog wel wat meer over terug. Wat fantastisch gedaan. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ook emotioneel een beetje. Het eerbetoon aan deze grote DJ. Ja, dan een week waarin Peter Faber en Johnny Kaagman ons ontvallen zijn. Dat is dan wel jammer, hè? Deze grote acteur en muzikale dame. Die helaas niet meer onder ons zijn. Maar wel prachtige herinneringen en een heel mooi oeuvre achterlaten. Nou, dan gaan wij even kijken of we klaar zijn voor de Hot Weekend Reset. Alles op orde?
1: Pancakes, yoghurt en een reset. It's your Hot Weekend Reset.

is waar je een heerlijke reset van krijgt. Op deze zondagochtend is het van Topic en Baggy G met Sorry Papi. Ja, en dat geeft helemaal niks, hè, want die zondag, ja, is echt zo'n dag. Niets moet, alles mag. Je mag ook tegen alles zeggen, ik doe het straks gewoon. Het is een zondag, kom op, hé. Even relax zijn met z'n allen. Wij zorgen voor de beste hits, voor de beat natuurlijk. Lost Frequency staat voor je klaar. Ook Ella Henderson met Under the Sun. En als we dan toch op reis zijn, eerst maar eventjes richting Tokio. Daar heb je een prachtige buitenwijk, Shinjuku. En onze reisleider is natuurlijk de Rotterdamse Frankie Rizzardo.

0: Nobody van Oscar Metcay en Khalid op zondagochtend. Heerlijk toch? Met niemand wat te maken. Absoluut niet. En daarom voelt die zondagochtend ook zo goed. En hebben we zometeen Matt Cesari en UGL voor je.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Necessary, Ugel en Sonic op Hot Dance Radio met It Feels So Good. Goedemorgen, dit is je Hot Weekend Reset. Het leuke van Armin van Buuren is dat hij 5 keer is verkozen tot de beste DJ ter wereld. Dat is een record wat niemand er meer afpakt. Hij stond kort geleden nog op Coachella samen met Joost Klein. Maar 21 oktober staat hij op die Amsterdam Dance Event in Amsterdam uiteraard. Dit is de meest emotionele anthems uit de trance wereld. This is what it feels like.

Clean Bandit. Met Solo op Hot Dance Radio. En daarvoor hoorde je Medusa en Dermot Kennedy. Met Paradise. Ja, dat Italiaanse trio komt uit Milaan. Weet precies hoe je een nummer maakt. Dat blijft hangen. Ze stonden onlangs nog in Paradiso in Amsterdam. En waren te zien op Tomorrowland. Zo, bijna einde van de eerste uur van deze Hot Weekend Reset. En je weet het, een reset is geen luxe. Het is gewoon onderhoud aan je lichaam. Dus wees er zuinig op. Lucas en Steve staan voor je klaar. Tiësto, ook nog met The Right Song. Maar eerst Oliver Heldens en Carla Monroe. Dit is Lift Me Up. I came-

0: Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly for the one.

Alexa, David Guetta hoorde je met Sad Girls op Hot Dance Radio. Dit was Avicii met Seek Bromance. En ik was in Zweden afgelopen 2 weken. En in Zweden leeft Avicii nog steeds voort. Ja, het is echt onvoorstelbaar. Het is natuurlijk de populairste artiest uit dat land. De meest succesvolle artiest. En met alle recht, want dat hoorde je zojuist. Goedemorgen, dit is je Hot Weekend Reset op Hot Dance Radio. En een goede zondag voelt als een nieuw tabblad openen in je browser. Fris, leeg en vol met nieuwe mogelijkheden.

voorstellen hoor. Perfect Strangers. Ja, als je elkaar niet kent, hoe weet je dan dat je perfecte vreemdelingen van elkaar bent? Jordis Blue weet het blijkbaar. Hij heeft het nummer gemaakt. Je hoorde hem op Hot Dance Radio. Goedemorgen, welkom in je Hot Weekend Reset. We hebben Purple Disco Machine zometeen. Ook Frankie Rizzardo. Maar je hoort ze pas na de best verdienende DJ ter wereld. Dat is nog steeds Calvin Harris.

0: Vincent en Amanda Wilson op Hot Dance Radio met Love on My Mind. Daarvoor natuurlijk de Purple Disco Machine en Duke Dumont. En Tino Piontek, die iedere zaterdagavond hoort op Hot Dance Radio, komt uit deze remix voor de Rolling Stones, voor Elton John en nog veel meer andere artiesten. Hij won er zelfs een Grammy voor. En dat is ook de reden dat hij in de programmering van Hot Dance Radio staat. Zometeen hoor je een Duits duo dat heel snel naam maakte via samenwerkingen met Medusa, Tiësto en Topic.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

Hij brak door met Bad Memories, samen met Medusa. Werkte daarna nog samen met Tiësto, Afrojack en met Armin van Buuren. En dit was met Topic. Fastboy hoorde je op Hot Dance Radio met Forget You. Je weet het, de beste reset begint niet met een to-do-lijst, maar begint met een goed nummer. Daarom Alesso en Nate Smith.

van Another. Het is de laatste die ze hebben uitgebracht. Silver Lines. Met de pen van Emily Warren. Misschien dat het daarom wel zo'n goed nummer is. Goedemorgen, je Hot Weekend Reset op Hot Dance Radio. Ik heb goed en slecht nieuws voor je. Het goede nieuws is dat dansen ook telt als bewegen. Het slechte nieuws is, je hebt een excuus nodig om te dansen. Maar het goede nieuws is weer, Hot Dance Radio staat aan. En ik heb goede tracks voor je klaarstaan. Dus meubeltjes aan de kant en even lekker bewegen zometeen. Onder andere met een van de grootste Nederlandse dance-exportproducten ooit. Hij is ook nog Grammy-winnaar. En hij staat bevestigd voor het Amsterdam Music Festival 2026 in oktober. Hij komt er samen onder andere met Oliver Heldens en Gregor Salto. Afrojack.

0: Hot Dance Radio.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Lekker, nieuwe auto?
3: Ja, via move.nl met 3 O's.
2: Wat regelen ze dan?
3: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. MOOOVE.nl.
3: Met 3 O's.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: Purple Disco.
8: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
0: Turn up the heat.

Lost Frequencies en David Kushner op Hot Dance Radio In My Bones. Het zijn twee werelden die perfect samenkomen wat mij betreft. Belgische house en een Amerikaanse sing- en songwriter. Want die David Kushner is de man van Daylight. Die heeft inmiddels meer dan 1,7 miljard Spotify streams. Ja, Lost Frequencies, jemig man, die man die vliegt de hele wereld rond. 23 steden wereldwijd, dat doet hij een tournee van Ibiza tot Toronto. Goedemorgen, je Hot Weekend Reset is aan de gang. De laatste uur van de ochtend betekent dat we je klaarstomen voor de middag. Genoeg te doen.

altijd op met een Venetiaans masker. Dus niemand weet wie die is, maar de muziek spreekt voor zich. Alhoewel, ik denk dat Hannah Bolin dat wel zou moeten weten, want die heeft toch meegezongen op dit nummer Black and Gold. Hot Dance Radio, Hits with the Beat staan voor je klaar van de Bauza, uiteraard. Ja, die komt altijd voorbij. Medusa ook met Fire. Na de smeekbeden van Kygo en Max Magnone.

0: De Pauza. En dit was Be The One van Adam Poort. En Kaine Muziek, goedemorgen. Ja, wat als je vandaag nou één beslissing uitstelt? Gewoon omdat het kan. Maar je kan ook gewoon wegrennen voor de dingen, hè? Dat kan. Vandaar zometeen Haven en Caitlin Aragon met I Run.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Run op Hot Dance Radio. Eind 2025 ging het nummer viraal op TikTok. Haalde ook verschillende hitlijsten in veel landen in Europa. Maar vervolgens kreeg het nummer heel veel kritiek vanwege het gebruik van AI-bewerkte zang. En dat is de reden dat zangeres Caitlin Aragon werd aangetrokken en het nummer opnieuw inzong. Ja, en werd alsnog een hit natuurlijk. Fantastisch nummer. Goedemorgen. Zo echt als Jennifer Lopez en David Guetta kan ik het niet brengen. Daar zit geen AI in verwerkt, ik weet het zeker. Dit is

Even nadenken, hè? Gisteravond naar de bar. Heb je nog een leugentje om best wel gehad? Ja? Of niet? Weet je het niet meer? Nou ja, maakt ook niet uit. Sweet Lies, Nathan Daw en Talia Mar. We hadden nog Tiësto en daarvoor ook nog Bakermat met I Love Life. Einde vanochtend op Hot Dance Radio, maar we gaan over in de middag. En je middag kan niet beter starten dan met Marcel Kroonen zometeen Lunch Drops. Dus stay tuned. Muziek onderweg nog van Bibi Rexha en Diplo met Be Right There. Maar eerst Calvin Harris en Ellie Goulding met Miracle. Ik wens je een fantastisch mooie zondag. En we spreken elkaar volgende week. Hoi!

0: ATS Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl. Met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
7: Wat is jouw ideale zondagochtend? Verse koffie en warme croissants? Dan sluit ik me graag bij jou aan. Want terwijl het buiten nog rustig is, klinken binnen de vertrouwde hits with a beat. En terwijl jij aan het genieten bent, zorg ik ondertussen voor een hot weekend reset. Want die heb je verdiend. Ik ben Mark Simons en je hoort me iedere zondagochtend van 9 tot 12 op Hot Dance Radio. Tot zondag.
0: Turn up the heat.

0: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Sebel en Weasel. En je hoort ons iedere zaterdagavond. In de Koekoesnest om 9 uur.

0: pakken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now.

Call me back. Call me back when you get this, okay?

0: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
5: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE. DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
6: Lekker, nieuwe auto?
7: Ja, via move.nl met 3 O's.
6: Wat regelen ze dan?
7: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
6: Move.nl, MOOOVE.nl.
7: Met 3 O's.
8: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
9: When you close your eyes, the adventure begins.
8: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
10: Turn up the heat. Turn up the beat.

misschien in voorbereiding op aanstaande woensdag, hè? Want dan komt er een zonne-eclipse. Ja, dan wil je geen zonnestraal missen. Dus Moving to the Sun, Hugo, Emile Angel en Ultranate. Peter Teun is erbij. Ik dans met je mee op de Hits with a Beat. Wat dacht je van Medusa en Good Boys, Frankie Rizzardo of deze van Martin Garrix en Ed Sheeran? Repeat it.

0: lekker jezelf zijn en genieten van de hits with the beat. Dat doe je goed. Ja. Milky en Mo Grab bij Hot Dance Radio. Just the way you are. Ja. En als aanstaande woensdag zo'n 2000 jaar geleden zou hebben plaatsgevonden, dan zouden we misschien denken: de goden nemen een loopje met ons. Dit is niet pluis. Waarom? Dat hoor je zo meteen.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Dance Radio met Sam Veld, Izzy Bizou en Norma Jean Martin. Into the Stars. Nou, dat komt goed uit. Want vanuit de ruimte gaan er dingen gebeuren. Aanstaande woensdag. Woensdagavond en woensdagnacht. Ja. We gaan niet naar de sterren toe. Maar misschien komen ze een beetje naar ons toe. En ook een grote ster wordt namelijk verduisterd. Het wordt één groot gedoe. Als we nog in goden zouden geloven, zouden we denken: oh, wat gebeurt er allemaal? Wat gebeurt er met de mensheid? Maar het is gewoon een zonsverduistering waar je mee te maken krijgt. En misschien heb je wel zo'n mooi zwart brilletje gekocht. Kun je ook in de zon kijken. Ja, moet je niet doen hè, zonder zo'n brilletje. Want dan gaat het niet goed. Dan kun je de eclips gewoon niet goed bekijken. Maar er komen ook nog andere dingetjes voorbij. Later die nacht namelijk Perseiden. Ja, dat zijn stofdeeltjes. En die worden natuurlijk helemaal. Die gaan de dampkring in. En dan krijg je een lichtshow. Dat zou leuk zijn. Een lichtshow in de nacht. Zo, een lekkere club buiten. Zo, ja, gewoon een club buiten. Lekker dansen onder de lichtshow van de komeetjes. Heerlijk. Precies. Dat allemaal aanstaande woensdag, hè. En nu bij Hot Dance Radio. Another en Eric Band. How you

Oh, dit is toch wel zo'n dingetje waar je lekker op los kan gaan, hè? In de club. Back to basic en dan helemaal gaan. She's gone, dance on, Disclosure. Bij Hot Dance Radio. The hits with a beat, die hoor je hier. En straks aandacht voor de man, ja, die toch wel een grondlegger is van de dancemuziek met synthesizers. Gigi D'Agostino. Straks met L'amour toujours is John Summit, Evolve en Juliet Church.

Tino bij Hot Dance Radio. En als je denkt, als je online zit te luisteren, waar kan ik Barry Brandt nou maandag tot en met vrijdag na 3 uur ook beluisteren dan alleen maar online? Nou, dat kan via DAB. DAB Plus in de auto in Noord-Holland. Gewoon de auto instappen en luisteren naar Hot Dance Radio en Barry.

0: Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
5: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
0: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
6: Hot Dance Radio app.
0: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat

Dive Into Me bij Hot Dance Radio. En straks een track die jarenlang is getest. Alsof het een auto is. Die worden ook jarenlang getest voordat ze op de markt komen. Dat deed David Guetta samen met Third Party en John Martin ook. Met Human. 24 hadden ze hem al bedacht. En in 26 kwam die uit. Eerst nog

0: Zo, inderdaad. Martin Garrix en Jax bij Hot Dance Radio. The Hits with a Beat, die hoor je hier. Zouden kaartjes voor festivals en andere uitgaanstickets vergoed moeten worden via de zorgverzekering? Zou dat een goed idee zijn? Goeie vraag. Meer erover straks.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

For Your Mind bij Hot Dance Radio. De hits with a beat, die hoor je hier. Ja, en antwoord op de vraag of de gezondheidszorgverzekering je kaartjes zou moeten betalen voor de bioscoop, of voor een festival, of voor een concert. Nou, volgens wetenschappers zou dat misschien een goed idee kunnen zijn, want ze zijn aan het onderzoeken wat dat allemaal voor effect op je heeft, al dat leuke uitgaan. Nou, het schijnt zo te zijn dat dat goed is voor het functioneren van je lichaam, je bloeddruk en al dat soort zaken. Dus voor het gevoel van welzijn, en dan word je leuker oud. Ja, dus dat is toch een mooie gedachte. Nou, misschien in de zorgverzekeringen ook, omdat de tickets voor de festivals worden ook steeds duurder. Hè? De festivals worden ook steeds luxer met allerlei mooie faciliteiten. Dus het zou niet gek zijn als je die kan gaan declareren in je zorgverzekering. Hot Dance Radio zometeen. Bless en Baby Close en Kisses. Eerst Axwell, Ingrosso en More Than You Know. Hot Dance Radio, the hits.

Je hoort het gewoon. Je hoort het gewoon, echt waar. Aan die beat van Bakermat en Rani. I Love Life. The hits with a beat hoor je niet voor niets bij Hot Dance Radio. Lekker hoor. Toch, straks weet je welke track van Avicii en Nicky Romero heel lang de werktitel Nick Tim heeft gehad. Maar dan moet je eerst even luisteren naar Kygo en Max McNown. Dit is Take Me Back bij Hot Dance Radio.

eerste trackje was dus Nick Tin, maar het werd uiteindelijk I Could Be The One. Avicii en Nicky Romero bij Hot Dance Radio. Oeh, ik dans nog even met je mee tot 4 uur en daarna gaan de hits with the beat gewoon lekker door hoor. Hot Dance Radio. Joe Stone. Hey.

0: with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
6: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
5: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
6: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
5: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
1: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up the beat.
5: Dance Radio.
6: Be my serotonin. Tell me why life.

0: These are next. Dream a little dream with me. When Hot Dance continues.
1: She sips the Coca-Cola. She can't tell the difference yet.
0: Hits with a beat.
2: Hot Dance Radio.
3: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
4: Lekker, nieuwe auto?
3: Ja, via move.nl met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
3: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
3: Met 3 O's.
5: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
6: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: The Beat. Hot Dance Radio.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Purple Disco.
5: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
0: Turn up the heat

0: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
5: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
6: What's up, everyone? This is Fed Legrand. Check out my show Dark Light Sessions every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
7: Turn up the heat.

22 en White Lies hier bij Hot Dance Radio op jouw zondagavond. De lekkerste anthems die jou tegemoet gaan komen tot aan de klok van middernacht. Martijn Vrij hier. En ik ga jou vermaken met een lekkere 90s zeer.

0: LMC versus U2 en Take Me to the Clouds of Above. Blijf lekker bij Hot Dance Radio, want ik heb zometeen nieuws voor je.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

van Helden en I Want Your Soul. En daarvoor je Ida Cor en Fede Le Grand en Let Me Think About It. Dit is Hot Dance Radio, dit zijn de anthems. En ik moet toch even een moeilijk gesprek met je aan, want ik zei zojuist al dat ik nieuws had. Ik wil het even met je hebben over mijn toekomst op Hot Dance Radio. Want soms komen er dingen op je pad waarvan je weet, als ik hiermee verder wil, dan moet ik misschien wel met iets anders gaan stoppen. En in mijn geval is radiomaken een uitlaatklep. Iets doen waar je de rest van de week mee bezig, totaal niet mee bezig bent. Toch kruist de afgelopen twee weken die situaties met elkaar. De nieuwe kansen en uitdagingen, maar ook het einde van Hot Dance Radio. Althans, van mij bij Hot Dance Radio. En om die reden maak ik vanavond mijn laatste aflevering Hot Dance Anthems op dit station. Ik wil jou als luisteraar bedanken voor de laatste 7 maanden dat ik je heb mogen vermaken op deze zondagavond. Maar ook de periode ervoor, in het weekend, maar ook in de avondshow die ik hiervoor ook gemaakt heb. Voor nu stopt mijn avontuur op Hot Dance Radio. Hot Dance Radio gaat door. De anthems gaan misschien ook wel door. Maar wie weet komen we elkaar vast en zeker nog ergens een keer tegen. En

0: this.
1: These are next. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
6: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
0: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
7: Hot Dance Radio app.
0: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

Met Love Tonight, een duo uit Melbourne, wereldberoemd geworden. Meer dan een miljard streams wereldwijd. En ze komen naar ons toe. 13 februari in de Melkweg in Amsterdam, zet hem in je agenda. Jij luistert naar Hot Dance Radio, met nu een klassieker die nooit te oud wordt. Ik heb het over Robin S. en Love for Love.

0: Stonebridge and Therese. Pull Them High, een Zweedse klassieker uit 2004. Stond destijds in de top 10 van de UK en bleef relevant in 2016 zelfs nog nummer 1 in Amerika. Zometeen ben ik terug bij je met een track. Die titel is vernoemd naar de vrouw van de producer.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

van deze track is dus vernoemd naar de vrouw van de producer Lola. Oftewel, Lola's team hoorde ze juist op Hot Dance Radio van The Shapeshifters. Hoe kan het ook anders? Als je dan toch moet vertrekken, draai dan nog gewoon echt een lekkere plaat. The music sounds better with you. Stardust hoor je nu.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
6: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
7: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
8: When you close your eyes, the adventure begins.
7: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
9: Turn up the heat.

0: op zondagavond. Ik heb het al eerder verteld, ik ga helaas Hot Dance Radio verlaten. Maar niet voordat we het feestje compleet maken, zo op deze zondagavond. Dat doen we met natuurlijk onze Classic Minimix. 8 minuten lang. Een vette remix, gemixt door de Dizzy DJ. Nu op Hot Dance Radio.
1: Hey DJ!

De Dizzy DJ op Hot Dance Radio. Wat een vette remix was dit weer. 8 minuten lang puur genieten van de Classic Minimix op Hot Dance Radio.

0: JCA, I Begin to Wonder. Zometeen ben ik bij je terug met de Urban Cookie Collective.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

In Infernal hier bij Hot Dance Radio. En daarvoor hoorde je Ina en Bob Taylor en Deja Vu. Zometeen, 9:45, gaan we het weer doen. De laatste throwback track die ik dan presenteer in dit programma.

track met de meeste stemmen, die laat ik je zo meteen horen. Maar dan moet je eerst weten uit welke track jij kunt kiezen. Nou, ik heb ze even voor je op een rijtje gezet. Op de nummer 1, Labouche met Be My Lover. Hathaway met What Is Love op de nummer 2.

Geef je stem door via hotdanceradio.nl. En ja, het is heel simpel. Je klikt op die groene knop, WhatsApp. Stuur gewoon 1, 2 of 3 naar de studio. En de track met de meeste stemmen, die hoor je zo meteen op Hot Dance Radio. It's gonna be easy.

0: dance.
1: These are next.
2: Say whatever you want to hear, just say.
1: Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
7: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
8: Purple Disco.
9: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
0: Turn up the heat.

Calvin Harris, Justin Timberlake en Pharrell Williams en Stay With Me. En daarvoor Little Love met Little Love, het 4 uur Hot Dance Anthems, Martijn Vrij hier. En ja, je kon stemmen op de throwback track. Ik heb het zojuist verteld. Die throwback track, ja, die is natuurlijk ook voor het laatst. Je kon stemmen uit een drietal tracks uit de jaren 90. En ik zal ze nog even voor je op een rijtje zetten uit welke drie tracks je weer kon kiezen. Ja, La Bouche met Be My Lover. Op de nummer 1. Hathaway met What Is Love op de nummer 2. En op de nummer 3, JD en Plastic Dreams. En ondanks dat de meesten toch op vakantie waren, is er wel gestemd massaal voor die ene laatste track. JD en Plastic Dreams hoor je nu als de laatste throwback track in de Hot Dance Anthems.

0: track is dit, zeg. Eerie Pretend Try Geno hier bij Hot Dance Radio in de Hot Dance Anthem. Zometeen verder met Wendy Hoon Project, King of My Castle.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Counting Down the Days. Belgische producer Tim Jansen is de man achter dat project. Hij is helemaal klassiek geschoold. Maar ja, dit swingt gewoon toch lekker weg. Over lekker swingen gesproken. Je zit bij Hot Dance Radio en er wordt natuurlijk veel geswingd. Nu een echte trance klassieker van Paul van Dijk.

0: dance.
1: These are next.
2: I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin.
1: Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
6: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
5: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
6: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
5: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
7: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
8: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.

the heat. Turn up the beat. Summertime.

Dit klinkt toch heel raar om te zeggen, maar het is mijn laatste uur alweer op Hot Dance Radio. En wat mag ik nog fijne tracks voor jou ten gehoor brengen? Dit was er ook zo eentje. DJ Cossé en Pick Up en daarvoor Frank Amari en Show Me. Ja, dit is Hot Dance Radio, wat ik al zei mijn laatste uur. Ik zal er zometeen nog een laatste paar woorden aan vuil maken. Maar je zit toch echt bij Hot Dance Radio gebeiteld met de lekkerste house

0: Buried Your Eyes on the Vinyl, Grease 2000 hier bij Hot Dance Radio en daarvoor je Shakedown at Night. Ik ben zometeen met je terug met een track uit 1993. Staat ergens wel op een lijstje bij mij, op mijn persoonlijke favoriete lijstje. Welke track het is, dat hoor je zo.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Daft Punk en Harder, Better, Faster, Stronger. En als je dan toch je laatste plaat mag in gaan starten op Hot Dance Radio, dan krijgt iedere plaat die je dan draait, die krijgt al een dubbele lading. Zoals ik al eerder vertelde, ik stop ermee op Hot Dance Radio. Want soms komen er dingen op je pad dat je denkt van, dat moet ik gewoon gaan doen. En ja, radio maken is voor mij een hobby. Het is voor mij een uitlaatklep. Iets anders doen dan waar ik de rest van de week totaal niet mee bezig ben. En toch kruisten er afgelopen week twee dingen. Deze twee dingen bij elkaar. De nieuwe kansen en uitdagingen, maar ook mijn einde bij Hot Dance Radio. En vanavond maakte ik dus de laatste Hot Dance Anthems op Hot Dance Radio. Ik wil jou als luisteraar bedanken voor de laatste 7 maanden die ik met jou heb mogen vermaken in deze zondagavondshow en de Anthems. Maar ook de periode ervoor in het weekend, maar ook in de avondshow die ik daarvoor heb gemaakt. Voor nu stopt mijn avontuur op Hot Dance Radio, maar Hot Dance Radio gaat gewoon door. Wie weet komen we elkaar ergens nog een keer tegen. Ik zou zeggen, volg mij gewoon via de socials. En dan weet je precies wat ik nog ga doen of wat er te komen gaat. Mijn laatste plaat voor vanavond die ik in ieder geval instart, LSDJ

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: Hey, let's talk about Power Hour.

0: in it.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: with a beat.
1: ATS Radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
7: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
8: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
9: Hot Dance Radio app.
8: The Hot Dance Radio app.
10: Turn up the heat.

0: Lekker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl. Met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up.

0: dance.
1: These are next. When Hot Dance continues.
2: Just for tonight, there's no goodbye. You walk me home, I'm gonna let you inside.
1: Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
7: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
0: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly